0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Stevie.

je dat dan. Kan het niet waar zijn, momenten maal, wie wil dat dan jong? Zet even weer, ja, in het beuk lees toe, per de keel, een mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal, hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte, weet je, ja, zo, ja. Dat is, dat is er niet meer zaken, maar, dit is maar, ja, maar, ja, maar toch.

0: De andere hebben een rugbus, de katse maakt er wel.
1: Ja.
0: De rugbus die erin, dan gaan de christen niet op.
1: Nee, dat is wat.

0: Bakara Saddım.
1: Met muzi un harmoni fia mi fastro vant vinat ni mana mi in le flu dan moje es moje un hu ve hu Maar dus vooruit zolang het geet, het leven het dood geen eeuwigheid, dat sprichwoord dat is waar, rond nog jeden klauteren. Maar dus vooruit zolang het geet, het leven het dood geen eeuwigheid, dat sprichwoord dat is waar, rond nog jeden klauteren. Slaat eens kraftig op de trom, dan het goed toch mensch wel krom, het is nog een rem, en zij

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Stier.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Steve.

0: 3, 4.
1: Uff a al voor me kut, kut me zaden. Köln am Ring, dat is zo schön. Stad.